0: Jochen Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons kop af met Wereldbeker Sokker waar Lionel Messi een merkwaardige terugkeer vir Argentinië geïnspireer het toe Lautaro Martinez een dramatische wenddoel in beseringstijd aangeteken het om

Tijd om te kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Dit is tans helder, oop, lug, 10% wolkbedekking. Die wind 5 km per uur. Hy kom so vanuit 'n noordwestelike rigting met rukwinde van tot 8 km per uur. Dan jou atmosferiese temperatuur 13, water 14 grade Celsius. Humiditeit 86% en sigbaarheid is 15 km. Die atmosferiese druk het die dag ingekom op 1027 hectopascal. Hy is tans op 1026 en hier tussen 11 uur vanmiddag en 3 uur. Ja, 11 uur vanoggend en 3 uur vanmiddag val hy na 1023 toe en dan begin hy dadelijk weer so baie effense opwaartse traject en hy gaan die dag uit op 1025. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike richting, so 217 grade, gemiddelde hoogte van 2 meter en intervalle van 13.7 sekondes. Sonsopkoms vanoggend in Mossel Bay, 7.34, hy gaan onder vanavond so 20 minute voor 6. Dan jou volgende hoogtetye.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George. SFM.

0: Skemer, kan dit ek wees 7 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 2.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
0: Maar nou is Neil Horan, Heaven. Smaak ook muziek met Ilandre, asseblief. Is hier op 90.1, 104.1.

0: Nou met jy weet is daar een getitel. Mosselbaai munisipaliteit het inwoners ingelig oor die huidige vullissak verspreidingsprogram en die munisipaliteit sê dat die volgende geskeduleerde kwartaalikse verspreiding van vullissakke sal eers in Augustus van jaar plaasvind. Huidige verspreiding is dan nie deel van die normale siklus nie, maar eerder 'n inhaalslag om gebiede en wooncomplekse dan te bedien wat tydens die Mei verspreiding dan nie bereik is nie. Munisipale span het dan reeds verspreiding in Dunnabaai voltooi, as ook uitstaande wooncomplekse in Heidrand en spanne is dan tans besig in Hartenbos waar die werk na verwagting tot môre sal voortduur. En die munisipaliteit sê daar was navraag van inwoners in gebiede waar vullissakke reeds tydens Mei van die jaar verspreiding afgelewer is, onder meer Heidrand en Hartenbos Heuwels. En inwoners word dan versoek om nie na die munisipale werf in Skoemanstraat te gaan om vullissakke aan te vra nie. Verspreiding word dan volgens beplande skedule gedoen om te verseker dat alle uitstaande gebiede doeltreffend en billik bedien word.
1: Nigendag.1 SFM.

Matthew Malmedo Gay. Hier is in geskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jy geselskap tot sien omgeving van 6 uur vanavond. Heerlijke muziek wat voor hulle en natuurlijk soos altyd nuus weer en verkeer. En dan tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande interessante geskiedenis, wereldgeskiedenis, sport, popkultuur, enig iets interessant.

Bobby van Jaarsveld, dit is hier nou, miskien is jou verjaardag hier en wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Jy het jullie verjaardag met so paar groot name, bekendes en legendes. Daar is eerstens...

Bobby van Jaarsveld, dit is hier nou, miskien is jou verjaardag hier, en wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Het jylle verjaardag met so paar groot name, bekendes en legendes. Daar is eerstens Dave Gold.

0: Bobby van Jaarsveld, dit is hier nou, miskien is jou verjaardag hier en wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Het jullie verjaardag met so paar groot name, bekendes en legendes. Daar is eerstens Dave Goulds, hy is poppespeler, puppeteer. Onder andere het hy al werk gedoen op The Muppets, waar hy onder andere karakters soos Gonzo en Fuzzy Bear, Zoot, julle paar ander was. Dan is daar actrice Phoebe Cates, daar is acteur Corey Feldman, die sanger Luke Hemmings van 5 Seconds of Summer, en laaste maar definitief nie die minste nie, acteur en absolute legend Will Ferrell. As jy bekend is en legendes met wie jou verjaardag deel, baie geluk.
1: 90.1

0: Goeienaand en welkom donderdag aand die 16de Julie 2026. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons dit net rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons maak heel moontlik vanaand klaar met die jaar 2017 en dan skuif ons aan na die jaar 2018 toe. Dan kyk ons wat se interessante gebeurtenisse daar plaasgevind het in daardie jaar. Maar nou eers terug na die musiek, Michael Lind met Dit Was Jy.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Een van die vol goed liedjies. En appel voor dit met suikerbos. En volgende gaan ons luister na Dirk van der Westhuizen met Amper.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: En gepraat van biljoene, op die 22ste Januarie 2018, Netflix passed the $100 billion milestone. This made the digital media and entertainment company the world's largest. Nou, dit was voor Netflix was soos wat het vandag is. Destijds was het amper soos het digitale videowinkel, as ons het so kan stel.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Op die 20ste februari vir die eerste keer in haar lewe en op die jeugdige ouderdom van 91 het Queen Elizabeth II haar heel eerste London Fashion Week bygewoon.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.